0: deze TV-stijl zelf in de markt kan zoals we
1: boven.
0: Oké. Verder meestal. Ja, I'm on the radio show at the moment. Ja.
1: Cause after all is said and done.